Oh, kati wono mudzima ekaondosera mazuya senderenderenderendere kutera masire manhu asina adzima e. Unezwa munhu akongwa. Rokusara basi gumere misesa nomwe ni hafu kuti dzinzi ende kuita nhatu dze.